0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0753 2347। इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Alen vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het Vahon Hindoestani Radio nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Alen vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindoestani Radio.
2: सुनने वालों तो ये गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते पी पी पी पी पिया जी जी जी जी जिया पिया तूने मेरा जिया ले लिया

0: हर एक काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Alen vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahun Hindustani Radio.

0: अभी आप सुन रहे थे ये तो कहो कौन हो तुम, कौन हो तुम। सुनने वालों, समय हो गया है विज्ञापन का, तो चलिए मिलकर सुनते हैं विज्ञापन और उसके बाद मैं आप सभी से फिर मिलने वाली हूँ।
1: वकालत का तौर आनंद राम सूत वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio,
5: Radio Faro,
6: Digitale Radio, Fahon.fm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Fahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl

info@vanhoornfm.nl of mail ons op info@vanhoornfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-22.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko badal
1: dalo. Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Op deze vrij mooie woensdagmiddag 15 juli 2026. Hier is het nieuwsoverzicht. Somoharjo zegt na verhoor, ik heb mijn kant van het verhaal verteld. Ex-minister, tevens assembleelid van de PL, Brunto Somoharjo, is dinsdag gedurende ongeveer 2 uur gehoord in het kader van een lopend onderzoek. In gesprek met Star News zegt de politicus tevreden te zijn dat hij zijn visie op de zaak heeft kunnen geven en volledige medewerking aan het onderzoek heeft verleend. Ik ben blij dat ik eindelijk de gelegenheid heb gekregen om mijn kant van het verhaal te vertellen. Ik heb alle vragen die mij zijn gesteld naar waarheid en naar beste weten beantwoord en mijn volledige medewerking verleend. Aldus Somoharjo. Het verhoor vindt plaats nadat de Nationale Assemblee eerder heeft ingestemd met het voorstel van het Openbaar Ministerie om Somoharjo staat van beschuldiging te stellen. Daarmee werd de parlementaire onschendbaarheid van de volksvertegenwoordiger opgeheven, zodat het strafrechtelijk onderzoek kon worden voortgezet. Somoharjo benadrukt dat hij erop vertrouwt dat het onderzoek zorgvuldig, objectief en onafhankelijk zal verlopen. Uit respect voor het lopende onderzoek zal ik niet inhoudelijk ingaan op de gezelde vragen of mijn afgelegde verklaring. Ik vertrouw erop dat het verdere onderzoek op een zorgvuldige, objectieve en onafhankelijke wijze zal plaatsvinden. Hij gaat verder aan dat hij zich onverminderd zal blijven richten op zijn werkzaamheden als lid van de Nationale Assemblée. Mijn focus blijft liggen op het dienen van het Surinaamse volk en het vervullen van mijn verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger. Staan nieuws verneemt dat in deze zaak meer verdachten in beeld zijn. Tot zover een bericht uit Staan nieuws.

OM vraagt extra aandacht voor veiligheid van zuigelingen. Het Openbaar Ministerie OM roept ouders en verzorgers op extra alert te zijn op de veiligheid van zuigelingen. Aanleiding zijn meerdere tragische incidenten in de afgelopen periode, waarbij zeer jonge kinderen door noodlottige omstandigheden om het leven zijn gekomen. Met de oproep wil het OM niet alleen de samenleving informeren, maar vooral de bewustwording vergroten. Volgens het Openbaar Ministerie zijn zuigelingen volledig afhankelijk van de zorg en oplettendheid van ouders en verzorgers. Zelfs korte momenten van onoplettendheid of onverwachte situaties kunnen ernstige gevolgen hebben. Het OM adviseert ouders en verzorgers daarom extra aandacht te besteden aan een veilige verzorging van baby's. Daarbij wordt onder meer gewezen op het belang van veilig voeden, de baby na de voeding goed te laten opboren voordat deze weer wordt neergelegd, alert te blijven tijdens nachtvoedingen, te zorgen voor een veilige slaapomgeving, blootstelling aan extreme hitte te voorkomen en bij twijfel over de gezondheid van de zuigeling direct medische hulp in te schakelen. Volgens het Openbaar Ministerie is de bescherming van de allerkleinsten een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door alert te blijven, risico's tijdig te herkennen en waar nodig snel medische hulp in te schakelen, kan volgens het Openbaar Ministerie onnodig leed worden voorkomen. Tot zover

1000, 860 kilo drugs verbrand na onderschepping op Suriname rivier. In Kraka, district Para, is gisteren dinsdag 1864,03 kilogram drugs in aanwezigheid van de pers vernietigd. De veroverde middelen, met een geschatte straatwaarde van ruim 5,5 miljoen US dollars, werden vorige week vrijdag aangetroffen in een barkas, een zogenoemde low profile vessel. De boot werd door het justitieel interventieteam JIT op de Suriname rivier onderschept. Volgens JIT-teamleider Rajinder Kumar Panchu was het vaartuig vertrokken vanuit Dijkveld en onderweg naar de riviermonding. Na de onderschepping werden de boot en de opvarenden overgebracht naar de steiger van de kustwacht bij Maas. Daar werd na een intensieve doorzoeking in een verborgen ruimte een partij van 1616 pakketten met een gemiddeld gewicht van ongeveer 1 kilogram per pakket aangetroffen. Op de vraag waarom de drugs zo snel worden vernietigd, zegt Panchu: dit is de procedure en het beleid van het Openbaar Ministerie. De vernietiging vindt pas plaats nadat alle strafvorderlijke handelingen zijn verricht. Daaronder vallen onder meer de weging van drugs en het veiligstellen van monsters voor chemisch onderzoek. In verband met de zaak zijn inmiddels 10 personen aangehouden. 1 Suriname en 9 buitenlanders. Voor de vernietiging werden de drugs tussen lage pellets en oude autobanden geplaatst. Vervolgens werden stapel overgrotende brandstof, waarna het brandstapel korte tijd later in lichte laaien stond. Voordat de drugs werden vernietigd, werden steekproefsgewijze testen uitgevoerd. De pakketten waren stevig gepakt. Met 2 verschillende testmethoden werd vastgesteld dat het daadwerkelijk om verdovende middelen ging. Ook vertegenwoordigers van de pers mochten zelf aangeven welke pakketten zij getest wilden zien. Alle geselecteerde pakketten testten positief. Opvallend was dat de pakketten waren voorzien van verschillende logo's. Dat geeft aan dat ze afkomstig zijn van verschillende producenten, ligt Panchu toe. Suriname is geen drugsproducerend land. De drugs komen via de lucht, het water en ook over de weg het land binnen. Op basis van de beschikbare informatie was deze partij bestemd voor het buitenland. Het onderzoek

kennis uit Brazilië moet inheemse dorpen wapenen tegen cassaveziekte. Inheemse gemeenschappen krijgen de komende tijd toegang tot nieuwe kennis over de bestrijding van de cassave heksenbezemziekte. De cassave heksenbezemziekte. Cassave Witches Bone Disease. Die een 12-koppige VDS-delegatie, Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname, tijdens een missie naar Brazilië heeft opgedaan. De missie werd uitgevoerd met ondersteuning van het United Nations Development Program, UNDP, en financiering van de Ambassade van Nieuw-Zeeland. De ziekte vormt een ernstige bedreiging voor de cassaveteelt in Suriname en daarmee ook voor de voedselzekerheid van inheemse dorpen. Door de opgedane inzichten in de praktijk te brengen, hopen de betrokken organisaties de weerbaarheid van de dorpen tegen de ziekte te vergroten. De kennisuitwisseling maakt deel uit van het project Women Led Indigenous Action Against Cassava Witches Broom Disease. Vrouwengeleide inheemse actie tegen Cassava Witches Broom Disease. Het project benadrukt onder meer de belangrijke rol van vrouwen die in veel dorpen verantwoordelijk zijn voor de cassaveteelt en de voedselvoorziening van hun gezinnen. De kennisuitwisselingsmissie vond van 2 tot en met 9 juli plaats in Oiapoque, in de Braziliaanse deelstaat Amapá, grenzen aan Frans-Guyana en Suriname. De delegatie bestaande uit inheemse leiders, landbouwers, jongeren en vertegenwoordigers van de UNDP bezocht verschillende dorpen, onderzoeksinstellingen en inheemse organisaties. Daar deden de deelnemers praktische ervaring op met het herkennen, voorkomen en beheersen van de ziekte. Volgens VDS, de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden Suriname, is de missie geen eindpunt, maar het begin van een bredere aanpak van de cassave hersenbezemziekte. Ja, zo heet het, cassave heksenbezemziekte. De deelnemers zullen hun ervaringen en inzichten de komende tijd delen tijdens bijeenkomsten en workshops in hun eigen dorp en regio. Dorpbewoners krijgen daarbij praktische informatie over het herkennen van ziekteverschijnselen. Preventieve maatregelen en manieren om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. De bevindingen en aanbevelingen worden vervolgens teruggekoppeld aan de VDS en meegenomen in de verdere aanpak van de ziekte in Suriname. Tijdens de missie werden onder meer de inheemse dorpen Aoma, Kuripi en Kwai bezocht. De delegatie kreeg inzicht in aangetaste cassavevelden en sprak met lokale boeren over hun ervaringen met ziektebeheer. Daarnaast vonden ontmoetingen plaats met landbouw- en onderzoeksinstellingen die zich bezighouden met de bestrijding van de ziekte, zoals Imbrapa en Rurap. De raad van inheemse leiders van Oiapoque en een inheemse vrouwenorganisatie die een belangrijke rol speelt bij de bestrijding van de ziekte. Ook werd kennis opgedaan over veilige teeltmethoden, het gebruik van gezond plantmateriaal en de inrichting van lokale surveillance systemen om de ziekte vroegtijdig te signaleren. Volgens VDS is de kennisuitwisseling van groot belang, omdat cassave voor veel inheemse gemeenschappen niet alleen een basisvoedsel is, maar ook een belangrijke bron van inkomsten en een wezenlijk onderdeel van het cultureel erfgoed. De organisatie verwacht dat de ervaringen uit Brazilië bijdragen aan een meer gecoördineerde aanpak van de cassavebezemziekte. In Suriname. Daarmee moeten niet alleen cassave aanplantingen beter worden beschermd, maar ook de voedselzekerheid en het levensonderhoud van inheemse gemeenschappen op langere termijn worden veiliggesteld. Tot zover een bericht uit Staarnieuws en ik ga even door te denken, want ik heb een vaste keer.

SLM voldoet aan internationale luchtvaartnormen en ziet nieuwe groeikansen. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij de SLM heeft met succes een internationaal audit van de International Civil Aviation Organization, de ICAO, doorstaan. Volgens algemeen directeur Johan Zandi bevestigt het resultaat dat de nationale luchtvaartmaatschappij de SLM voldoet aan internationale veiligheids- en kwaliteitsnormen, wat de weg vrijmaakt voor nieuwe commerciële samenwerkingen en verdere groei. De zogeheten SARP-check fase 1 audit, die van 6 tot en met 9 juli werd uitgevoerd, beoordelen in hoeverre de bedrijfsvoering van SLM voldoet aan de internationale standaarden en aanbevolen werkwijzen, standards en recommended practices van de ICAO. Tijdens de audit werden onder meer de operationele processen, veiligheidsprocedures, kwaliteitsmanagement en de organisatorische inrichting van de luchtvaartmaatschappij beoordeeld. Volgens Sandy is het positieve resultaat het gevolg van maandenlange voorbereiding en de inzet van het personeel. Dit is bereikt door hard werken, een goede voorbereiding en de professionaliteit van onze medewerkers, dat de directeur optekent via de communicatiedienst Suriname. De algemeen directeur ziet de succesvolle audit niet alleen als een kwaliteitskeurmerk, maar ook als een belangrijke commerciële ontwikkeling voor de luchtvaartmaatschappij. Volgens Sandy vergroot het voldoen aan internationale standaarden de kansen op nieuwe strategische samenwerkingen, onder meer met bedrijven die actief zullen worden in de opkomende olie- en gassector. Bedrijven die in die sector opereren stellen hoge eisen aan veiligheid en kwaliteit. Nu wij kunnen aantonen dat wij aan die standaarden voldoen, biedt dat nieuwe mogelijkheden. Ook voor de verdere ontwikkeling van het toerisme verwacht de SLM-directeur voordelen. Hij wees erop dat internationale kwaliteitsstandaarden steeds belangrijker worden voor reizigers en zakenpartners. De luchtvaartmaatschappij wil het behaalde resultaat daarom actief inzetten in haar marketing en positionering. Daarnaast ziet Sandy kansen voor intensievere samenwerking met Frans-Guyana. Volgens hem hechten Franse organisaties vele waarde aan internationale luchtvaartstandaarden, waardoor de certificering de samenwerking kan vergemakkelijken. Sandy benadrukte dat de kwaliteit die passagiers ervaren voortkomt uit de processen die zich achter de schermen afspelen. Volgens Sandy beschikt de SLM over de interne programma's voor kwaliteit, veiligheid en beveiliging die voldoen aan internationale normen. Een belangrijk aandachtspunt dat uit de audit naar voren kwam is de verdere digitalisering van de organisatie. Binnen de operationele dienst wordt gewerkt aan een geïntegreerd documentatiesysteem dat processen efficiënter moet maken en de kans op menselijke fouten moet verkleinen. Ook wil de luchtvaartmaatschappij opleidingen en trainingen steeds meer digitaal aanbieden, zodat medewerkers deze flexibel kunnen volgen. Volgens de SLM betekent het succesvol afronden van de audit meer dan alleen een internationale erkenning. De luchtvaartmaatschappij spreekt van een belangrijke mijlpaal die de positie van de SLM als betrouwbare luchtvaartpartner versterkt en een solide basis legt voor duurzame groei. Tot zover een bericht uit Star News.

wetenschapper Ina Apapu, benoemd op prestigieuze Prins Claus leerstoel. Dr. Ina Apapu wordt per 1 september aanstaande benoemd op de prestigieuze Prins Claus leerstoel voor gelijkheid en ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. Ja, dat is mooi nieuws. Dr. Ina Apapu wordt per 1 september aanstaande benoemd op de prestigieuze Prins Claus leerstoel voor gelijkheid en ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. Ze is de eerste Surinamer die deze internationale leerstoel zal bekleden. De benoeming geldt voor een periode van 2 jaar. De Prins Claus leerstoel wordt jaarlijks toegekend aan vooraanstaande wetenschappers uit Azië, Afrika, Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan. Met de leerstoel willen de Universiteit Utrecht en het Internationaal Instituut of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoeken en onderwijs op het gebied van ontwikkeling, rechtvaardigheid en gelijkheid stimuleren. Apapu zal zich tijdens haar aanstelling richten op onderzoek naar inclusief bestuur en tribale samenlevingen met bijzondere aandacht voor de Surinaamse Marons. Centraal staat de vraag hoe traditionele gemeenschappen beter kunnen worden betrokken bij besluitvorming over hun eigen ontwikkeling en bestuur van hun woon- en leefgebieden. De leerstoel is een gezamenlijk initiatief van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, het strategisch onderzoeksthema Institutions for Open Societies en het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. De aanstelling loopt tot en met 31 augustus 2028. Gedurende die periode blijft Apapu ook verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, waar haar werkzaamheden op het gebied van onderwijs, onderzoek en dienstverlening worden voortgezet. Apapu is sinds 2010 verbonden aan de faculteit der maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, waar zij doseert binnen de studierichting Public Administration. Zij promoveerde in 2024 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op onderzoek naar de verhouding tussen modern en traditioneel bestuur binnen Maron gemeenschappen in Suriname. Haar onderzoek richt zich op thema's als lokaal bestuur, traditioneel gezag, grondrechten, bestaanszekerheid en goed bestuur. Onlangs kreeg zij financiering voor onderzoek naar de rol van vrouwelijke Maron kapiteins in besluitvormingsproces. De Prins Claus leerstoel geldt als een van de meest prestigieuze academische leerstoelen op het gebied van ontwikkeling en rechtvaardigheid. Het curatorium staat onder voorzitterschap van oud-minister Bert Koenders. Koningin Maximam is de beschermvrouw van de leerstoel. Prachtig dat onze, ja, ik mag in deze zeggen, ons dokter Ina Apapu, Surinaams, is benoemd op deze leerstoel. Gefeliciteerd.

in uw woorden. Ingezonden stuk van de hand van ene Donovan Amavo. Uitbuiting van uitzendkrachten, geen gevolg van tekort aan arbeidsinspecteurs. De uitzendkrachten in Suriname zwaar worden uitgebuit en misbruikt, is geen gevolg van een tekort aan arbeidsinspecteurs. Dus geen gevolg. De arbeidsinspectie beschikt momenteel over 40 arbeidsinspecteurs. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid moet het aantal worden uitgebreid naar 150 inspecteurs om de controle bij de verschillende bedrijven landelijk adequaat te kunnen uitvoeren. In Suriname zijn er 14 uitzendbureaus die gezamenlijk ongeveer 8000 uitzendkrachten ter beschikking stellen aan de verschillende bedrijven. Vermeldenswaardig is dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid tijdens een vergadering op 15 januari jongstleden het parlement heeft voorgehouden dat de arbeidsinspectie toen beschikte over 66 inspecteurs. Bij een vraag van een journalist voor de Raad van Ministers op woensdag 8 juli jongstleden heeft de minister de aanwezige pers echter voorgehouden dat de arbeidsinspectie thans beschikt over 40 inspecteurs. Het is onduidelijk welke informatie juist is. Die van 66 of die van 40. Ik zal uitgaan van de laatste van 40. Nederland heeft 2.300.000 bedrijven en 1.800 arbeidsinspecteurs. Dat betekent dat één inspecteur toezicht houdt op 1.278 bedrijven. In Suriname zijn ongeveer 10.000 bedrijven en 40 arbeidsinspecteurs. Eén inspecteur moet hier dus 250 bedrijven controleren. De inspecteurs in Nederland hebben ruim 5 keer zoveel bedrijven onder zich als de Surinaamse inspecteurs. Het is onbegrijpelijk hoe het ministerie heeft kunnen vaststellen dat pas wanneer het beschikt over 150 inspecteurs de controle op de verschillende bedrijven adequaat kan worden uitgevoerd. Conform artikel 12, lid 2 van de wet ter beschikking stellen arbeidskrachten door intermediairs is het uitzendbureau gehouden de uitzendkracht tenminste 75% van hetzelfde loon en dezelfde overige secundaire arbeidsvoorwaarden te betalen als het inlenende bedrijf aan zijn werknemers in vaste diensten betaalt. Uit onderzoek is komen vast te staan dat de uitzendbureau slechts 28% betaalde aan uitzendkrachten die hier te landen ter beschikking waren gesteld aan een multinational. Dit is door mij persoonlijk gerapporteerd aan het hoofd van de arbeidsinspectie, waarbij ook een arbeidsrapport is opgemaakt en ondertekend door de inspecteur-generaal van de arbeidsinspectie. Er is echter niet opgetreden tegen het betreffende uitzendbureau. Om de controle te kunnen uitvoeren, heeft de arbeidsinspectie slechts 2 documenten nodig, de CAO van het inlenende bedrijf en de arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht. Conform artikel 25 lid 2 van de wet CAO is het inlenende bedrijf gehouden een exemplaar van het CAO binnen 15 dagen na het sluiten ervan met de vakbond te doen toekomen aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Het uitzendbureau is op grond van de vergunningsvoorwaarden op zijn beurt gehouden de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht binnen 5 dagen aan het ministerie van Arbeid te doen toekomen. De inspecteurs hoeven niet 100 kilometer te rijden om een controle uit te voeren in het district Brokkewonde. Vaak genoeg beschikken zij bovendien niet over een voertuig of voldoende brandstof om de locatie te bereiken. In het geval van uitzendkrachten bevinden beide documenten zich echter al bij het ministerie. Het is dan heel eenvoudig voor de 40 arbeidsinspecteurs om de controle uit te voeren en te voorkomen dat uitzendkrachten worden uitgebuit en misbruikt. De oorzaak moet daarom eerder worden gezocht in corruptie dan in onderbezetting bij de arbeidsinspectie. Opmerkelijk is ook dat de vergunningen van uitzendbureaus normaal worden verlengd door het ministerie, ondanks dat bekend is dat deze uitzendbureaus zich niet houden aan de vergunningsvoorwaarden. Ook dit duidt volgens mij op corruptie. Dus gewezen uitzendkracht Donovan Amavo die dit schrijft. Maar ik heb hier op commentaar, want hij zegt, daar heeft u wel gelijk in. Het kan zijn dat door corruptie de inspecteurs hun werk niet goed doen, wel controleren, maar niet rapporteren, want het is een vriend van hun en ze krijgen een tjoko x onder de tafel van het bedrijf. Maar dat hij stelt, dus daar geef ik hem wel gelijk, maar dat hij stelt, Nederland heeft, even kijken, Nederland heeft
2.300.000 bedrijven en 800 arbeidsinspecteurs. Dat betekent dat één inspecteur zich houdt op 1278 bedrijven. In Suriname zijn er ongeveer 10.000 bedrijven en 40 arbeidsinspecteurs. Eén inspecteur moet hier in Suriname 250 bedrijven controleren. De inspecteurs in Nederland hebben ruim 5 keer zoveel bedrijven onder zich als Surinaamse inspecteurs. Nou, meneer Amavo, hier in Nederland maken de inspecteurs ook fouten, hoor. Er wordt steeds geklaagd dat er geen inspectie plaatsvindt en dan gooit men op tekort van arbeidsinspecteurs. Dus, ik vind niet dat u de twee zaken kunt vergelijken, Suriname met Nederland. Want hier in Nederland worden ook fouten gemaakt. Keer op keer komt het nieuws dat er mensen van eerdere toestanden zijn in een bedrijf. En niet geconstateerd door de arbeidsinspectie, maar door de mensen zelf naar buiten gebracht, waarbij de arbeidsinspectie nooit heeft opgetreden. Dus ik vind dit één op één vergelijken, meneer Amavo, niet juist. Tot zover, wat is het daar nieuws, voorzien van mijn commentaar.

Verkeersveiligheidsinstituut slaat alarm na 4 jonge verkeersdoden in 5 dagen. Het Verkeersveiligheidsinstituut VVI maakt zich grote zorgen over het toenemende aantal dodelijke verkeersongevallen waarbij jonge weggebruikers om het leven komen. Binnen een periode van slechts 5 dagen zijn 4 jonge mensen overleden in het verkeer. Bij meerdere van de ongevallen waren bromfietsers of motorrijders betrokken. Ook minister Harris Monarat van Justitie en Politie heeft de recente ontwikkeling als zeer ernstig bestempeld. Volgens het Verkeersveiligheidsinstituut mag de reeks dodelijke ongevallen niet worden gezien als losse incidenten, maar als een ernstige waarschuwing voor de samenleving. Directeur Joan Castno Adrai spreekt van een tragische ontwikkeling. 4 jonge mensen zijn niet thuisgekomen. Ouders, kinderen, partners, familieleden en vrienden blijven achter met verdriet en vragen waarop vaak geen antwoord neerkomt. Namens het instituut betuigt de directeur haar medeleven aan de nabestaanden en wenst zij hen veel kracht toe bij het verwerken van hun verlies. Volgens het Verkeersveiligheidsinstituut blijft het ministerie van Justitie en Politie onder leiding van minister Menorat samen met het instituut en andere betrokken diensten investeren in verkeerseducatie, bewustwording, preventie en een strengere handhaving. Tegelijkertijd benadrukt het instituut dat ook weggebruikers zelf een belangrijke verantwoordelijkheid dragen. Het instituut doet daarom een dringend beroep op vooral bromfietsers, motorrijders en jonge verkeersdeelnemers om hun snelheid te matigen, altijd een goedgekeurde en correct bevestigde vaarhelm te dragen en afleiding door onder meer alcohol en telefoongebruik te vermijden. Ja, het Verkeersinstituut doet een beroep op vooral bromfietsers en motorrijders en jonge verkeersdeelnemers om hun snelheid te matigen, matige snelheid, altijd een goedgekeurde en correct bevestigde valhelm te dragen en afleiding door onder meer alcohol en telefoongebruik te vermijden. Dus nog gebruik een telefoon die u dit op motorfiets, bromfiets of bicycle. En ook automobilisten worden opgeroepen extra alert te zijn. Het Verkeersveiligheidsinstituut vraagt bestuurders onder meer rekening te houden met de dode hoek, voldoende afstand te bewaren en bromfietsen en motorrijders de ruimte te geven. Eén moment van haast, roekeloosheid of onoplettendheid kan een leven voorgoed veranderen. Laten wij daarom niet wachten op het volgende tragische bericht, maar samenwerken aan veiliger verkeer, stelt de VVI-directeur. Tot zover een bericht uit Star News.

Wien, ja, Wien gaf groep Chinezen opdracht gewapend te patrouilleren de Sara Creek. 14 Chinese mannen zijn dinsdag in het Sara Creek gebied aangehouden nadat zij meldingen waren binnengekomen dat de groep buitenlanders daar op georganiseerde wijze zou patrouilleren. Tijdens de operatie troffen de veiligheidsdiensten bovendien een grote hoeveelheid wapens en munitie aan. De mannen zijn per vliegtuig naar Paramaribo overgebracht voor verhoor en mogelijk strafrechtelijk onderzoek. Vooralsnog is niet duidelijk wat zij precies in het gebied deden, voor wie zij werkten en of zij toestemming hadden om daar gewapend en mogelijk als beveiligers op te treden. Volgens de communicatiedienst Suriname ontving de regering dinsdagochtend berichten over de aanwezigheid van de groep. De situatie wekte de indruk dat de mannen gezamenlijk surveillance werkzaamheden uitvoerden. Na overleg tussen de korpschef, het Surinaamse Nationaal Leger, het kabinet van de president en andere veiligheidsinstanties vertrok rond 1 uur 's middags een team naar het gebied. De operatie stond onder leiding van regiocommandant Midden. Bij aankomst werden de 14 buitenlanders aangetroffen en meegenomen. Vanwege een taalbarrière kon ter plaatse niet direct worden vastgesteld waarom zij zich in het gebied bevonden en welke werkzaamheden zij uitvoerden. In het betreffende gebied ligt een goudconcessie waar goudzoekers actief zijn. Het onderzoek moet uitwijzen of de mannen daar beveiligingswerk verrichten en zo ja, of zij en hun eventuele opdrachtgever beschikten over de vereiste wettelijke toestemming. Minister Harish Manohar van Justitie en Politie benadrukt dat particuliere beveiligingsbedrijven onder bepaalde voorwaarden personeel mogen uniformeren en trainen. Daarvoor moet echter wel een wettelijke grondslag bestaan. Ook moet nog worden vastgesteld of de aangetroffen wapens en munitie legaal aanwezig waren. De minister noemt het optreden een duidelijk signaal dat de regering ook in het binnenland wil toezien op naleving van de wet. Moeilijk bereikbare gebieden en logistieke problemen mogen volgens de minister niet leiden tot vandeloosheid of straffeloosheid. Het verdere onderzoek moet duidelijk maken onder wiens verantwoordelijkheid de groep opereerde en of strafrechtelijke vervolging noodzakelijk is. Menora stelt dat de maatregelen niet zullen uitblijven wanneer blijkt dat regels zijn overtreden. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

dan volgt een bericht die eigenlijk hiervoor had moeten komen met dat CITES. Na ophef over gewapende Chinezen in binnenland, groep aangehouden en op vliegtuig gezet. Afgelopen dagen controleerden op sociale media, circuleerden op sociale media filmpjes van Chinese mannen die zwaar bewapend rondliepen bij een goudconcessie in het Surinaamse binnenland. De mannen droegen onder meer automatische vuurwapens, kogelvrije vesten en helmen. De beelden zorgden voor grote maatschappelijke onrust en vragen over hun identiteit, verblijfsstatus en de rechtmatigheid van de wapens. Naar aanleiding van de beelden maakte de Surinaamse politie bekend dat in opdracht van korpschef Melvin Pinas politieeenheden samen met het Nationaal Leger naar de Sara Creek zijn gestuurd. Volgens de politie volgde de inzet nadat op sociale media filmpjes waren verschenen en oproepen werden gedaan om in actie te komen. De politie liet weten de samenleving nader te zullen informeren zodat meer informatie beschikbaar is. Uit beelden op Facebook werd duidelijk dat ook Ronnie Brunswijk inmiddels persoonlijk naar de locatie was. Volgens DNA-lid Jordan, die de beelden op Facebook plaatste, zijn de mannen met hulp van Brunswijk gearresteerd en daarna op het vliegtuig gezet. De redactie van Waterkant verneemt dat ze naar Paramaribo worden gebracht via het vliegveld De Zorg en Hoop. Het is nog onduidelijk of zij bij aankomst worden overgedragen aan de politie of een andere veiligheidsdienst. Ook is niet bekend wie hen toestemming gaf om gewapend bij de goudconcessie aanwezig te zijn. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

bij de NIS. De directeur moet zich verweren na publieke uitspraken. De spanningen dus binnen het Nationaal Indoor Stadion, NIS, lijken verder op te lopen. Volgens informatie waarover de redactie van Waterkant.net beschikt, moet directeur Dino D'Amaro Canterburg D'Amaro zich tegenover het nieuwe stichtingsbestuur verantwoorden voor uitspraken die hij onlangs tijdens interviews en andere publieke optredens heeft gedaan. Ingewijden melden dat binnen het bestuur onvrede is ontstaan over de manier waarop naar buiten is gecommuniceerd. Volgens bronnen vindt het bestuur dat belangrijke uitlatingen eerst intern hadden moeten worden afgestemd voordat zij via de media werden gedaan. De kwestie lijkt onderdeel te zijn van een bredere discussie over de aansluiting van de NIS. Aansturing van de NIS. Over de aansturing van het NIS. Achter de schermen zou sprake zijn van verschillen van inzicht tussen het bestuur en de directie, dus D'Amaro, over de wijze waarop de organisatie wordt geleid en hoe beslissingen en communicatie tot stand moet komen. Volgens bronnen wil het bestuur de regie binnen de organisatie verder versterken en duidelijker afspraken maken over de onderlinge verantwoordelijkheden. Daarbij zou het stichtingsbestuur de bewegingsruimte van directeur D'Amaro aanzienlijk willen beperken. De ontwikkelingen volgen kort nadat het NIS werd getroffen door een inbraak. Een gebeurtenis die binnen de organisatie voor de nodige onrust heeft gezorgd. Juist in deze periode zouden de verschillende visies op de leiding van het stadion nadrukkelijk naar voren zijn gekomen. Het is vooralsnog onduidelijk of het geschil gevolgen zal hebben voor de positie van de directeur D'Amaro. Duidelijk is wel dat de verhouding tussen het bestuur en de directie momenteel onder druk staat. Tot zover een bericht uit Suriname. Waterkant.net.

Atom Pai wil hardere sancties voor ontspoorde agenten. En VS parlementariër Putini Atom Pai pleit voor strengere sancties tegen politieagenten die zich schuldig maken aan ernstige misdragingen. Zijn oproep volgt op een reeks incidenten waaruit politiefunctionarissen in opspraak zijn geraakt door vermoedelijke betrokkenheid bij strafbare feiten. De afgelopen periode zijn 16 politieambtenaren, 16 politieambtenaren aangehouden en in verzekering gesteld in verband met onder meer drugsdelicten en corruptie. Indien uit het onderzoek blijkt dat zij daadwerkelijk strafbare feiten hebben gepleegd, moet het recht volgens Atom Pai zijn gang gaan. In een gesprek met Lim FM stelt hij dat dergelijke zaken een zware klap betekenen voor het imago van het Korps Politie Suriname KPS en het vertrouwen van de samenleving in de politie. Atom Pai betreurt de ontwikkelingen en hoopt dat het aantal gevallen waarbij wetsdienaren betrokken raken bij strafbare feiten zal afnemen. Volgens hem moet opnieuw meer aandacht worden besteed aan de vorming en professionalisering van politiepersoneel. Belangrijke trainingen, waaronder integriteitstrainingen, worden volgens de parlementariër Atom Pai de laatste tijd onvoldoende aangeboden. Om het imago van de politie te herstellen, moeten we terug naar de basis en opnieuw investeren in tussentijdse opleidingen en trainingen, zegt Atom Pai. Naast opleiding en begeleiding speelt volgens Atom Pai ook de individuele verantwoordelijkheid van iedere politiemedewerker een belangrijke rol. Hij vraagt zich af of elke agent zich nog voldoende bewust is van de verantwoordelijkheid die het dragen van het uniform met zich meebrengt. De NPS-parlementariër ging ook in op de oproep van minister Harris Menorat van Justitie en Politie Juspol om gevoelige veiligheidskwesties tijdens een vergadering in comité-generaal te bespreken. Atom Pai zegt dat hij deze bijeenkomst niet heeft bijgewoond, omdat de samenleving volgens Atom Pai recht heeft op volledige informatie. Hij vindt dat de overheid sneller en daadkrachtiger moet optreden wanneer ernstige misstanden binnen het veiligheidsapparaat aan het licht komen. Onder de aangehouden politiefunctionarissen bevinden zich onder andere leden van het arrestatieteam en onderofficieren. Zij worden verdacht van overtreding van de wet verdovende middelen en betrokkenheid bij criminele organisaties, waaronder zaken die verband houden met onderschepte cocaïnezendingen. Daarnaast zijn politieambtenaren aangehouden in verband met wapenzaken en vermeende afpersing van burgers. Atom Pai vindt dat overtredingen door politiemensen zwaar moeten wegen, omdat juist zij belast zijn met het handhaven van de wet en het beschermen van de samenleving. Tot zover een bericht uit waterkant.net. Suriname Herald.

0: Dann habe ich noch einen Lazebericht. Das sind die Kursen von der Zentralbank von Suriname. Das Ende, 15 Juli, vandaag, dinsdagochtend Suriname-tijd, 3 uur 's middags Nederlandse tijd. Als je US-dollar verkoopt, dus je gaat inleveren bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je 37,504 SMB voor terug. Echter, als je US-dollar wil kopen, heb je een buy van US-dollar, van American dollar, je moet bij 37,823 SMB. Nogmaals, als je een US dollar wil kopen, moet je 37,823 SMB neertellen. Als je euro inlevert, dus verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 42,846 SMB voor terug. Wil je een euro kopen, moet je 43,188 SMB neertellen. Dus tegen bij van Europees money, dan jongens bij 43,188 SMB. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen kost je 1782,30 SMB. 100 euro kopen kost je 4318,80 SMB. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, woensdag 15 juli. Ik had prachtige technische assistentie van Rajesh. Rajesh, dankjewel. Vandaag vindt de tweede halve finale plaats tussen Engeland en Argentinië. Ik weet niet voor jullie zijn. Ik geef wel mijn voorkeur. Ik heb graag dat Engeland het wint van Argentinië. Want ik kon weer naar de Sunny voor Messi. Messi en ik handsbal. Van elkaar refie voor Luku. Messi kan blijken door. Messi bijna brokken aan voet toe. Zij kan goed door, vader interpreteert. Terwijl, Tinatraman, dan vader je bari, kon lukken, kon lukken. Ja, maar moet die spelletje moet ophouden. Wie wens ik, Romeo Hoos, wens dat Engeland wint van Argentinië. Zodat aanstaande zondag een finale wordt tussen Engeland en... wie had gisteren gewonnen?
1: Niet Frankrijk, maar...
0: Spanje. Engeland en Spanje. Ja.
1: Spanje.
0: Ik hoop dat het een... want Spanje heeft Frankrijk ook verrast. Met die 2-0. Mbappé. Dan denkt hij Mbappé. Zodat een ander kan doen not die. En die ballen die hij heeft gekregen, waren allemaal misballen. Dus ik hoop dat Engeland vanavond wint van Argentinië. Zodat een, hoewel ik wel van Argentinië hou, maar wat Messi doet, kan niet. Het is alsof de VAR en de FIFA wil dat Argentinië wint. Dus ik hoop dat Engeland wint van Argentinië, zodat het zondag wordt een finale tussen Engeland en Spanje. Tot zover dus het nieuwshoofdstuk van vandaag, woensdag 15 juli. Ik zou zeggen, niet van de dag, het ziet er mooi uit. Ik heb prachtige technische assistentie ontvangen van Rajesh. Dankjewel. Brasa, intraday, omitrawitje.

0: Kong Hindustani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocaat en kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: प्रोग्राम को समाप्ति करते हैं।
1: हम उसको ले रही फुरु फुरु
0: सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, जॉनी नंबर वन है हमारा नाम।
2: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7 4। मेरी इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl। Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai।
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
5: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Alevast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
0: तो यहां से कुछ रीमेक सॉन्ग भी आज हम आप लोग को सुनाएंगे और कुछ भोजपुरी रीमेक सॉन्ग भी सुनाएंगे, कुछ बॉलीवुड रीमेक सॉन्ग हम सुनाएंगे। आप लोग को सबको तो पता है लॉलीपॉप के जो गीत है भोजपुरी, वो गीत तो आप लोग को पता है, लेकिन यहाँ एक रीमिक्स सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं। और हमारा तार के नंबर है दोस्तों 07 3 6 5 2 2 4 0। रेडियो फाहुन का तार के नंबर है। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम।

0: मेरे दोस्तों, कुछ रोको और कुछ रोको, फिल्म के नाम है उस्ताद।
1: The best of Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: अदवकात कंतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 2447. मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365 22.

0: Nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Op deze vrij mooie woensdagmiddag 15 juli 2026. Hier is het nieuwsoverzicht. Somoharjo zegt na verhoor, ik heb mijn kant van het verhaal verteld. Ex-minister, tevens assembleelid van de PL, Brunto Somoharjo, is dinsdag gedurende ongeveer 2 uur gehoord in het kader van een lopend onderzoek. In gesprek met Star News zegt de politicus tevreden te zijn dat hij zijn visie op de zaak heeft kunnen geven en volledige medewerking aan het onderzoek heeft verleend. Ik ben blij dat ik eindelijk de gelegenheid heb gekregen om mijn kant van het verhaal te vertellen. Ik heb alle vragen die mij zijn gesteld naar waarheid en haar beste weten beantwoord en mijn volledige medewerking verleend. Aldus Somoharjo. Het verhoor vindt plaats nadat de Nationale Assemblee eerder heeft ingestemd met het voorstel van het Openbaar Ministerie om Somoharjo staat van beschuldiging te stellen. Daarmee werd de parlementaire onschendbaarheid van de volksvertegenwoordiger opgeheven, zodat het strafrechtelijk onderzoek kon worden voortgezet. Somoharjo benadrukt dat hij erop vertrouwt dat het onderzoek zorgvuldig, objectief en onafhankelijk zal verlopen. Uit respect voor het lopende onderzoek zal ik niet inhoudelijk ingaan op de gezelde vragen of mijn afgelegde verklaring. Ik vertrouw erop dat het verdere onderzoek op een zorgvuldige, objectieve en onafhankelijke wijze zal plaatsvinden. Hij gaat verder aan dat hij zich onverminderd zal blijven richten op zijn werkzaamheden als lid van de Nationale Assemblée. Mijn focus blijft liggen op het dienen van het Surinaamse volk en het vervullen van mijn verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger. Staan nieuws verneemt dat in deze zaak meer verdachten in beeld zijn. Tot zover een bericht

OM vraagt extra aandacht voor veiligheid van zuigelingen. Het Openbaar Ministerie OM roept ouders en verzorgers op extra alert te zijn op de veiligheid van zuigelingen. Aanleiding zijn meerdere tragische incidenten in de afgelopen periode, waarbij zeer jonge kinderen door noodlottige omstandigheden om het leven zijn gekomen. Met de oproep wil het OM niet alleen de samenleving informeren, maar vooral de bewustwording vergroten. Volgens het Openbaar Ministerie zijn zuigelingen volledig afhankelijk van de zorg en oplettendheid van ouders en verzorgers. Zelfs korte momenten van onoplettendheid of onverwachte situaties kunnen ernstige gevolgen hebben. Het OM adviseert ouders en verzorgers daarom extra aandacht te besteden aan een veilige verzorging van baby's. Daarbij wordt onder meer gewezen op het belang van veilig voeden, de baby na de voeding goed te laten opboren voordat deze weer wordt neergelegd, alert te blijven tijdens nachtvoedingen, te zorgen voor een veilige slaapomgeving, blootstelling aan extreme hitte te voorkomen en bij twijfel over de gezondheid van de zuigeling direct medische hulp in te schakelen. Volgens het Openbaar Ministerie is de bescherming van de allerkleinsten een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door alert te blijven, risico's tijdig te herkennen en waar nodig snel medische hulp in te schakelen, kan volgens het Openbaar Ministerie onnodig leed worden voorkomen. Tot zover een bericht uit Star Nieuws.

2860 kilo drugs verbrand na onderschepping op Suriname rivier. In Krakka, district Para, is gisteren dinsdag 1864,03 kilogram drugs in aanwezigheid van de

vernietigd. De verovende middelen, met een geschatte straatwaarde van ruim 5,5 miljoen US-dollars, werden vorige week vrijdag aangetroffen in een barkas, een zogenoemde low-profile vessel. De boot werd door het Justitieel Interventieteam JIT op de Suriname rivier onderschept. Volgens JIT-teamleider Rajinder Kumar Panchu was het vaartuig vertrokken vanuit Dijkveld en onderweg naar de riviermonding. Na de onderschepping werden de boot en de opvarenden overgebracht naar de steiger van de kustwacht bij Maas. Daar werd na een intensieve doorzoeking in een verborgen ruimte een partij van 1616 pakketten met een gemiddeld gewicht van ongeveer 1 kilogram per pakket aangetroffen. Op de vraag waarom de drugs zo snel worden vernietigd, zegt Panchu: dit is de procedure en het beleid van het Openbaar Ministerie. De vernietiging vindt pas plaats nadat alle strafvorderlijke handelingen zijn verricht. Daaronder vallen onder meer de weging van drugs en het veiligstellen van monsters voor chemisch onderzoek. In verband met de zaak zijn inmiddels 10 personen aangehouden, 1 Surinamer en 9 buitenlanders. Voor de vernietiging werden de drugs tussen lage pallets en oude autobanden geplaatst. Vervolgens werden stapel overgrote brandstof, waarna het brandstapel korte tijd later in lichte laaien stond. Voordat de drugs werden vernietigd, werden steekproefsgewijs testen uitgevoerd. De pakketten waren stevig gepakt. Met 2 verschillende testmethoden werd vastgesteld dat het daadwerkelijk om verdovende middelen ging. Ook vertegenwoordigers van de pers mochten zelf aangeven welke pakketten zij getest wilden zien. Alle geselecteerde pakketten testten positief. Opvallend was dat de pakketten waren voorzien van verschillende logo's. Dat geeft aan dat ze afkomstig zijn van verschillende producenten, ligt Panchu toe. Suriname is geen drugsproducerend land. De drugs komen via de lucht, het water en ook over de weg het land binnen. Op basis van de beschikbare informatie was deze partij bestemd voor het buitenland,

kennis uit Brazilië moet inheemse dorpen wapenen tegen cassaveziekte. Inheemse gemeenschappen krijgen de komende tijd toegang tot nieuwe kennis over de bestrijding van de cassave heksenbezemziekte. De cassave heksenbezemziekte, cassave witches bone disease, die een 12-koppige VDS-delegatie, Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname, tijdens een missie naar Brazilië heeft opgedaan. De missie werd uitgevoerd met ondersteuning van het United Nations Development Program, UNDP, en financiering van de ambassade van Nieuw-Zeeland. De ziekte vormt een ernstige bedreiging voor de cassaveteelt in Suriname en daarmee ook voor de voedselzekerheid van inheemse dorpen. Door de opgedane inzichten in de praktijk te brengen, hopen de betrokken organisaties de weerbaarheid van de dorpen tegen de ziekte te vergroten. De kennisuitwisseling maakt deel uit van het project Women Led Indigenous Action Against Cassava Witches Broom Disease. Vrouwengeleide inheemse actie tegen cassava witches broom disease. Het project benadrukt onder meer de belangrijke rol van vrouwen die in veel dorpen verantwoordelijk zijn voor de cassaveteelt en de voedselvoorziening van hun gezinnen. De kennisuitwisselingsmissie vond van 2 tot en met 9 juli plaats in Oiapoque, in de Braziliaanse deelstaat Amapá, grenzen aan Frans-Guyana en Suriname. De delegatie bestaande uit inheemse leiders, landbouwers, jongeren en vertegenwoordigers van de UNDP bezocht verschillende dorpen, onderzoeksinstellingen en inheemse organisaties. Daar deden de deelnemers praktische ervaring op met het herkennen, voorkomen en beheersen van de ziekte. Volgens VDS, de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden Suriname, is de missie geen eindpunt, maar het begin van een bredere aanpak van de cassave hersenbezemziekte. Ja, zo heet het, cassave heksenbezemziekte. De deelnemers zullen hun ervaringen en inzichten de komende tijd delen tijdens bijeenkomsten en workshops in hun eigen dorp en regio. Dorpbewoners krijgen daarbij praktische informatie over het herkennen van ziekteverschijnselen. Preventieve maatregelen en manieren om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. De bevindingen en aanbevelingen worden vervolgens teruggekoppeld aan de VDS en meegenomen in de verdere aanpak van de ziekte in Suriname. Tijdens de missie werden onder meer de inheemse dorpen Aoma, Curipi en Kwai bezocht. De delegatie kreeg inzicht in aangetaste cassavevelden en sprak met lokale boeren over hun ervaringen met ziektebeheer. Daarnaast vonden ontmoetingen plaats met landbouw- en onderzoeksinstellingen die zich bezighouden met de bestrijding van de ziekte, zoals Imbrapa en Rurap. De raad van inheemse leiders van Oiapoque en een inheemse vrouwenorganisatie die een belangrijke rol speelt bij de bestrijding van de ziekte. Ook werd kennis opgedaan over veilige teeltmethoden, het gebruik van gezond plantmateriaal en de inrichting van lokale surveillancesystemen om de ziekte vroegtijdig te signaleren. Volgens VDS is de kennisuitwisseling van groot belang, omdat cassave voor veel inheemse gemeenschappen niet alleen een basisvoedsel is, maar ook een belangrijke bron van inkomsten en een wezenlijk onderdeel van het cultureel erfgoed. De organisatie verwacht dat de ervaringen uit Brazilië bijdragen aan een meer gecoördineerde aanpak van de cassavebezemziekte. In Suriname. Daarmee moeten niet alleen cassave aanplantingen beter worden beschermd, maar ook de voedselzekerheid en het levensonderhoud van inheemse gemeenschappen op langere termijn worden veiliggesteld. Tot zover een bericht uit Staarnieuws en ik ga even door te drinken, want ik heb al vast.

SLM voldoet aan internationale luchtvaartnormen en ziet nieuwe groeikansen. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij de SLM heeft met succes een internationaal audit van de International Civil Aviation Organization, de ICAO, doorstaan. Volgens algemeen directeur Johan Zandi bevestigt het resultaat dat de nationale luchtvaartmaatschappij de SLM voldoet aan internationale veiligheids- en kwaliteitsnormen, wat de weg vrijmaakt voor nieuwe commerciële samenwerkingen en verdere groei. De zogeheten SARP Check Fase 1 audit, die van 6 tot en met 9 juli werd uitgevoerd, beoordelen in hoeverre de bedrijfsvoering van SLM voldoet aan de internationale standaarden en aanbevolen werkwijzen, standards en recommended practices van de ICAO. Tijdens de audit werden onder meer de operationele processen, veiligheidsprocedures, kwaliteitsmanagement en de organisatorische inrichting van de luchtvaartmaatschappij beoordeeld. Volgens Sandy is het positieve resultaat het gevolg van maandenlange voorbereiding en de inzet van het personeel. Dit is bereikt door hard werken, een goede voorbereiding en de professionaliteit van onze medewerkers, dat de directeur optekent via de communicatiedienst Suriname. De algemeen directeur ziet de succesvolle audit niet alleen als een kwaliteitskeurmerk, maar ook als een belangrijke commerciële ontwikkeling voor de luchtvaartmaatschappij. Volgens Sandy vergroot het voldoen aan internationale standaarden de kansen op nieuwe strategische samenwerkingen, onder meer met bedrijven die actief zullen worden in de opkomende olie- en gassector. Bedrijven die in die sector opereren stellen hoge eisen aan veiligheid en kwaliteit. Nu wij kunnen aantonen dat wij aan die standaarden voldoen, biedt dat nieuwe mogelijkheden. Ook voor de verdere ontwikkeling van het toerisme verwacht de SLM-directeur voordelen. Hij wees erop dat internationale kwaliteitsstandaarden steeds belangrijker worden voor reizigers en zakenpartners. De luchtvaartmaatschappij wil het behaalde resultaat daarom actief inzetten in haar marketing en positionering. Daarnaast ziet Sandy kansen voor intensievere samenwerking met Frans-Guyana. Volgens hem hechten Franse organisaties vele waarde aan internationale luchtvaartstandaarden, waardoor de certificering de samenwerking kan vergemakkelijken. Sandy benadrukte dat de kwaliteit die passagiers ervaren voortkomt uit de processen die zich achter de schermen afspelen. Volgens Sandy beschikt de SLM over de interne programma's voor kwaliteit, veiligheid en beveiliging die voldoen aan internationale normen. Een belangrijk aandachtspunt dat uit de audit naar voren kwam is de verdere digitalisering van de organisatie. Binnen de operationele dienst wordt gewerkt aan een geïntegreerd documentatiesysteem dat processen efficiënter moet maken en de kans op menselijke fouten moet verkleinen. Ook wil de luchtvaartmaatschappij opleidingen en trainingen steeds meer digitaal aanbieden, zodat medewerkers deze flexibel kunnen volgen. Volgens de SLM betekent het succesvol afronden van de audit meer dan alleen een internationale erkenning. De luchtvaartmaatschappij spreekt van een belangrijke mijlpaal die de positie van de SLM als betrouwbare luchtvaartpartner versterkt en een solide basis legt voor duurzame groei. Tot zover een bericht uit Star News.

wetenschapper Ina Apapu, benoemd op prestigieuze Prins Klaus leerstoel. Dr. Ina Apapu wordt er 1 september aanstaande benoemd op de prestigieuze Prins Klaus leerstoel voor gelijkheid en ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. Ja, dat is mooi nieuws. Dr. Ina Apapu wordt per 1 september aanstaande benoemd op de prestigieuze Prins Klaus leerstoel voor gelijkheid en ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. Ze is de eerste Surinamer die deze internationale leerstoel zal bekleden. De benoeming geldt voor een periode van 2 jaar. De Prins Klaus leerstoel wordt jaarlijks toegekend aan vooraanstaande wetenschappers uit Azië, Afrika, Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan. Met de leerstoel willen de Universiteit Utrecht en het Internationaal Instituut of Social Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek en onderwijs op het gebied van ontwikkeling, rechtvaardigheid en gelijkheid stimuleren. Apapu zal zich tijdens haar aanstelling richten op onderzoek naar inclusief bestuur en tribale samenlevingen met bijzondere aandacht voor de Surinaamse Marons. Centraal staat de vraag hoe traditionele gemeenschappen beter kunnen worden betrokken bij besluitvorming over hun eigen ontwikkeling en bestuur van hun woon- en leefgebieden. Leerstoel is een gezamenlijk initiatief van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, het strategisch onderzoeksthema Institutions for Open Societies en het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. De aanstelling loopt tot en met 31 augustus 2028. Gedurende die periode blijft Apapu ook verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, waar haar werkzaamheden op het gebied van onderwijs, onderzoek en dienstverlening worden voortgezet. Apapu is sinds 2010 verbonden aan de faculteit der maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, waar zij doseert binnen de studierichting Public Administration. Zij promoveerde in 2024 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op onderzoek naar de verhouding tussen modern en traditioneel bestuur binnen Maron-gemeenschappen in Suriname. Haar onderzoek richt zich op thema's als lokaal bestuur, traditionele gezag, grondrechten, bestaanszekerheid en goed bestuur. Onlangs kreeg zij financiering voor een onderzoek naar de rol van vrouwelijke Maron-kapiteins in besluitvormingsproces. De Prins Klaus leerstoel geldt als een van de meest prestigieuze academische leerstoelen op het gebied van ontwikkeling en rechtvaardigheid. Het curatorium staat onder voorzitterschap van oud-minister Bert Koenders. Koningin Maxima is de beschermvrouw van de leerstoel. Prachtig dat onze, ja ik mag in deze zeggen, ons dokter Ina Apapu, Surinaams, is benoemd op deze leerstoel. Gefeliciteerd, dokter Ina Apapu. Tot zover een bericht uit Stadions.

in uw woorden. Een gezonde stuk van de hand van ene Donovan Amavu. Uitbuiting van uitzendkrachten, geen gevolg van tekort aan arbeidsinspecteurs. De uitzendkrachten in Suriname zwaar worden uitgebuit en misbruikt, is geen gevolg van een tekort aan arbeidsinspecteurs. Dus geen gevolg. De arbeidsinspectie beschikt momenteel over 40 arbeidsinspecteurs. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid moet het aantal worden uitgebreid naar 150 inspecteurs om de controle bij de verschillende bedrijven landelijk adequaat te kunnen uitvoeren. In Suriname zijn er 14 uitzendbureaus die gezamenlijk ongeveer 8000 uitzendkrachten ter beschikking stellen aan de verschillende bedrijven. Vermeldenswaardig is dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid tijdens een vergadering op 15 januari jongstleden het parlement heeft voorgehouden dat de arbeidsinspectie toen beschikte over 66 inspecteurs. Bij een vraag van een journalist voor de Raad van Ministers op woensdag 8 juli jongstleden heeft de minister de aanwezige pers echter voorgehouden dat de arbeidsinspectie thans beschikt over 40 inspecteurs. Het is onduidelijk welke informatie juist is. Die van 66 of die van 40. Ik zal uitgaan van de laatste van 40. Nederland heeft 2.300.000 bedrijven en 1.800 arbeidsinspecteurs. Dat betekent dat één inspecteur toezicht houdt op 1.278 bedrijven. In Suriname zijn ongeveer 10.000 bedrijven en 40 arbeidsinspecteurs. Eén inspecteur moet hier dus 250 bedrijven controleren. De inspecteurs in Nederland hebben ruim 5 keer zoveel bedrijven onder zich als de Surinaamse inspecteurs. Het is onbegrijpelijk hoe het ministerie heeft kunnen vaststellen dat pas wanneer het beschikt over 150 inspecteurs de controle op de verschillende bedrijven adequaat kan worden uitgevoerd. Conform artikel 12, lid 2 van de wet ter beschikking stellen arbeidskrachten door intermediairs is het uitzendbureau gehouden de uitzendkracht tenminste 75% van hetzelfde loon en dezelfde overige secundaire arbeidsvoorwaarden te betalen als het inlenende bedrijf aan zijn werknemers in vaste diensten betaalt. Uit onderzoek is komen vast te staan dat de uitzendbureau slechts 28% betaalde aan uitzendkrachten die hier te landen ter beschikking waren gesteld aan een multinational. Dit is door mij persoonlijk gerapporteerd aan het hoofd van de arbeidsinspectie, waarbij ook een arbeidsrapport is opgemaakt en ondertekend door de inspecteur-generaal van de arbeidsinspectie. Er is echter niet opgetreden tegen het betreffende uitzendbureau. Om de controle te kunnen uitvoeren, heeft de arbeidsinspectie slechts 2 documenten nodig, de CAO van het inlenende bedrijf en de arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht. Conform artikel 25 lid 2 van de wet CAO is het inlenende bedrijf gehouden een exemplaar van het CAO binnen 15 dagen na het sluiten ervan met de vakbond te doen toekomen aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Het uitzendbureau is op grond van de vergunningsvoorwaarden op zijn beurt gehouden de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht binnen 5 dagen aan het ministerie van Arbeid te doen toekomen. De inspecteurs hoeven niet 100 kilometer te rijden om een controle uit te voeren in het district Brokkewonde. Vaak genoeg beschikken zij bovendien niet over een voertuig of voldoende brandstof om de locatie te bereiken. In het geval van uitzendkrachten bevinden beide documenten zich echter al bij het ministerie. Het is dan heel eenvoudig voor de 40 arbeidsinspecteurs om de controle uit te voeren en te voorkomen dat uitzendkrachten worden uitgebuit en misbruikt. De oorzaak moet daarom eerder worden gezocht in corruptie dan in onderbezetting bij de arbeidsinspectie. Opmerkelijk is ook dat de vergunningen van uitzendbureaus normaal worden verlengd door het ministerie, ondanks dat bekend is dat deze uitzendbureaus zich niet houden aan de vergunningsvoorwaarden. Ook dit duidt volgens mij op corruptie. Dus gewezen uitzendkracht Donovan Amavu die dit schrijft. Maar ik heb hierop commentaar. Want hij zegt, daar heeft u wel gelijk in. Het kan zijn dat door corruptie de inspecteurs hun werk niet goed doen. Wel controleren, maar niet rapporteren. Want het is een vriend van hun en ze krijgen een tjoko X onder de tafel van het bedrijf. Maar dat hij stelt, dus daar geef ik hem wel gelijk. Maar dat hij stelt, Nederland heeft, even kijken. Nederland heeft
2.300.000 bedrijven en 800 arbeidsinspecteurs. Dat betekent dat één inspecteur zich houdt op 1278 bedrijven. In Suriname zijn er ongeveer 10.000 bedrijven en 40 arbeidsinspecteurs. Eén inspecteur moet hier in Suriname 250 bedrijven controleren. De inspecteurs in Nederland hebben ruim 5 keer zoveel bedrijven onder zich als Surinaamse inspecteurs. Nou, meneer Amavo, hier in Nederland maken de inspecteurs ook fouten, hoor. Er wordt steeds geklaagd dat er geen inspectie plaatsvindt en dan gooit men op tekort van arbeidsinspecteurs. Dus, ik vind niet dat u de twee zaken kunt vergelijken, Suriname met Nederland. Want hier in Nederland worden ook fouten gemaakt. Keer op keer komt het op het nieuws dat er mensen van eerdere toestanden zijn in een bedrijf. En niet geconstateerd door de arbeidsinspectie, maar door de mensen zelf naar buiten gebracht, waarbij de arbeidsinspectie nooit heeft opgetreden. Dus ik vind dit één op één vergelijken, meneer Amavo, niet juist. Tot zover, wat is het daar nieuws voorzien van mijn commentaar.

Verkeersveiligheidsinstituut slaat alarm na 4 jonge verkeersdoden in 5 dagen. Het Verkeersveiligheidsinstituut VVI maakt zich grote zorgen over het toenemende aantal dodelijke verkeersongevallen waarbij jonge weggebruikers om het leven komen. Binnen een periode van slechts 5 dagen zijn 4 jonge mensen overleden in het verkeer. Bij meerdere van de ongevallen waren bromfietsers of motorrijders betrokken. Ook minister Harris Monarat van Justitie en Politie heeft de recente ontwikkeling als zeer ernstig bestempeld. Volgens het Verkeersveiligheidsinstituut mag de reeks dodelijke ongevallen niet worden gezien als losse incidenten, maar als een ernstige waarschuwing voor de samenleving. Directeur Joan Castno-Adrai spreekt van een tragische ontwikkeling. 4 jonge mensen zijn niet thuisgekomen. Ouders, kinderen, partners, familieleden en vrienden blijven achter met verdriet en vragen waarop vaak geen antwoord neerkomt. Namens het instituut betuigt de directeur haar medeleven aan de nabestaanden en wenst zij hen veel kracht toe bij het verwerken van hun verlies. Volgens het Verkeersveiligheidsinstituut blijft het ministerie van Justitie en Politie onder leiding van minister Menorat samen met het instituut en andere betrokken diensten investeren in verkeerseducatie, bewustwording, preventie en een strengere handhaving. Tegelijkertijd benadrukt het instituut dat ook weggebruikers zelf een belangrijke verantwoordelijkheid dragen. Het instituut doet daarom een dringend beroep op vooral bromfietsers, motorrijders en jonge verkeersdeelnemers om hun snelheid te matigen, altijd een goedgekeurde en correct bevestigde vaarhelm te dragen en afleiding door onder meer alcohol en telefoongebruik te vermijden. Ja, het Verkeersinstituut doet een beroep op vooral bromfietsers en motorrijders en jonge verkeersdeelnemers om hun snelheid te matigen, matige snelheid, altijd een goedgekeurde en correct bevestigde valhelm te dragen en afleiding door onder meer alcohol en telefoongebruik te vermijden. Dus nog gebruik van telefoon, deodetap, motorfiets, bromfiets of bicycle. En ook automobilisten worden opgeroepen extra alert te zijn. Het Verkeersveiligheidsinstituut vraagt bestuurders onder meer rekening te houden met de dode hoek, voldoende afstand te bewaren en bromfiets en motorrijders de ruimte te geven. Eén moment van haast, roekeloosheid of onoplettendheid kan een leven voorgoed veranderen. Laten wij daarom niet wachten op het volgende tragische bericht, maar samenwerken aan veiliger verkeer, stelt de VVI-directeur. Tot zover een bericht

Wie gaf groep Chinezen opdracht gewapend te patrouilleren de Sara Creek? 14 Chinese mannen zijn dinsdag in het Sara Creek gebied aangehouden nadat zij meldingen waren binnengekomen dat de groep buitenlanders daar op georganiseerde wijze zou patrouilleren. Tijdens de operatie troffen de veiligheidsdiensten bovendien een grote hoeveelheid wapens en munitie aan. De mannen zijn per vliegtuig naar Paramaribo overgebracht voor verhoor en mogelijk strafrechtelijk onderzoek. Vooralsnog is niet duidelijk wat zij precies in het gebied deden, voor wie zij werkten en of zij toestemming hadden om daar gewapend en mogelijk als beveiligers op te treden. Volgens de communicatiedienst Suriname ontving de regering dinsdagochtend berichten over de aanwezigheid van de groep. De situatie wekte de indruk dat de mannen gezamenlijk surveillance werkzaamheden uitvoerden. Na overleg tussen de korpschef, het Surinaamse Nationaal Leger, het kabinet van de president en andere veiligheidsinstanties vertrok rond 1 uur 's nachts een team naar het gebied. De operatie stond onder leiding van regiocommandant Midden. Bij aankomst werden de 14 buitenlanders aangetroffen en meegenomen. Vanwege een taalbarrière kon ter plaatse niet direct worden vastgesteld waarom zij zich in het gebied bevonden en welke werkzaamheden zij uitvoerden. In het betreffende gebied ligt een goudconcessie waar goudzoekers actief zijn. Het onderzoek moet uitwijzen of de mannen daar beveiligingswerk verrichten en zo ja, of zij en hun eventuele opdrachtgever beschikten over de vereiste wettelijke toestemming. Minister Harish Manohar van Justitie en Politie benadrukt dat particuliere beveiligingsbedrijven onder bepaalde voorwaarden personeel mogen uniformeren en trainen. Daarvoor moet echter wel een wettelijke grondslag bestaan. Ook moet nog worden vastgesteld of de aangetroffen wapens en munitie legaal aanwezig waren. De minister noemt het optreden een duidelijke signaal dat de regering ook in het binnenland wil toezien op naleving van de wet. Moeilijk bereikbare gebieden en logistieke problemen mogen volgens de minister niet leiden tot vandeloosheid of straffeloosheid. Het verdere onderzoek moet duidelijk maken onder wiens verantwoordelijkheid de groep opereerde en of strafrechtelijke vervolging noodzakelijk is. Men hoort stelt dat de maatregelen niet zullen uitblijven wanneer blijkt dat regels

dan volgt een bericht die eigenlijk hiervoor had moeten komen met dat citaat. Na ophef over gewapende Chinezen in binnenland, groep aangehouden en op vliegtuig gezet. Afgelopen dagen controleerden op sociale media, circuleerden op sociale media filmpjes van Chinese mannen die zwaar bewapend rondliepen bij een goudconcessie in het Surinaamse binnenland. De mannen droegen onder meer automatische vuurwapens, kogelvrije vesten en helmen. De beelden zorgden voor grote maatschappelijke onrust en vragen over hun identiteit, verblijfsstatus en de rechtmatigheid van de wapens. Naar aanleiding van de beelden maakte de Surinaamse politie bekend dat in opdracht van korpschef Melvin Pinas politieeenheden samen met het Nationaal Leger naar de Sara Creek zijn gestuurd. Volgens de politie volgde de inzet nadat op sociale media filmpjes waren verschenen en oproepen werden gedaan om in actie te komen. De politie liet weten de samenleving nader te zullen informeren zodat meer informatie beschikbaar is. Uit beelden op Facebook werd duidelijk dat ook Ronnie Brunswijk inmiddels persoonlijk naar de locatie was. Volgens DNA-lid Jordan, die de beelden op Facebook plaatste, zijn de mannen met hulp van Brunswijk gearresteerd en daarna op het vliegtuig gezet. De redactie van Waterkant verneemt dat ze naar Paramaribo worden gebracht via het vliegveld De Zorg en Hoop. Het is nog onduidelijk of zij bij aankomst worden overgedragen aan de politie of een andere veiligheidsdienst. Ook is niet bekend wie hen toestemming gaf om gewapend bij de goudconcessie aanwezig te zijn. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

strijd bij de NIS. Directeur moet zich verweren na publieke uitspraken. De spanningen tussen binnen het Nationaal Indoor Stadion, NIS, lijken verder op te lopen. Volgens informatie waarover de redactie van Waterkant.net beschikt, moet directeur Dino Damaro Canterburg Damaro zich tegenover het nieuwe stichtingsbestuur verantwoorden voor uitspraken die hij onlangs tijdens interviews en andere publieke optredens heeft gedaan. Ingewijden melden dat binnen het bestuur onvrede is ontstaan over de manier waarop naar buiten is gecommuniceerd. Volgens bronnen vindt het bestuur dat belangrijke uitlatingen eerst intern hadden moeten worden afgestemd voordat zij via de media werden gedaan. De kwestie lijkt onderdeel te zijn van een bredere discussie over de aansluiting van de NIS. Aansturing van de NIS. Over de aansturing van het NIS. Achter de schermen zou sprake zijn van verschillen van inzicht tussen het bestuur en de directie, dus Damaro, over de wijze waarop de organisatie wordt geleid en hoe beslissingen en communicatie tot stand moet komen. Volgens bronnen wil het bestuur de regie binnen de organisatie verder versterken en duidelijker afspraken maken over de onderlinge verantwoordelijkheden. Daarbij zou het stichtingsbestuur de bewegingsruimte van directeur Damaro aanzienlijk willen beperken. De ontwikkelingen volgen kort nadat het NIS werd getroffen door een inbraak. Een gebeurtenis die binnen de organisatie voor de nodige onrust heeft gezorgd. Juist in deze periode zouden de verschillende visies op de leiding van het stadion nadrukkelijk naar voren zijn gekomen. Het is vooralsnog onduidelijk of het geschil gevolgen zal hebben voor de positie van de directeur Damaro. Duidelijk is wel dat de verhouding tussen het bestuur en de directie momenteel onder druk staat. Tot zover een bericht uit Suriname. Waterkant.nl.

Had Tom Pai wil hardere sancties voor ontspoorde agenten. NPS parlementariër Putini Atompai pleit voor strengere sancties tegen politieagenten die zich schuldig maken aan ernstige misdragingen. Zijn oproep volgt op een reeks incidenten waarin politiefunctionarissen in opspraak zijn geraakt door vermoedelijke betrokkenheid bij strafbare feiten. De afgelopen periode zijn 16 politieambtenaren, 16 politieambtenaren aangehouden en in verzekering gesteld in verband met onder meer drugsdelicten en corruptie. Indien uit het onderzoek blijkt dat zij daadwerkelijk strafbare feiten hebben gepleegd, moet het recht volgens Atompai zijn gang gaan. In een gesprek met Lim FM stelt hij dat dergelijke zaken een zware klap betekenen voor het imago van het Korps Politie Suriname KPS en het vertrouwen van de samenleving in de politie. Atompai betreurt de ontwikkelingen en hoopt dat het aantal gevallen waarbij wetsdienaren betrokken raken bij strafbare feiten zal afnemen. Volgens hem moet opnieuw meer aandacht worden besteed aan de vorming en professionalisering van het politiepersoneel. Belangrijke trainingen, waaronder integriteitstrainingen, worden volgens de parlementariër Tompai de laatste tijd onvoldoende aangeboden. Om het imago van de politie te herstellen, moeten we terug naar de basis en opnieuw investeren in tussentijdse opleidingen en trainingen, zegt Atompai. Naast opleiding en begeleiding speelt volgens Atompai ook de individuele verantwoordelijkheid van iedere politiemedewerker een belangrijke rol. Hij vraagt zich af of elke agent zich nog voldoende bewust is van de verantwoordelijkheid die het dragen van het uniform met zich meebrengt. De NPS-parlementariër ging ook in op de oproep van minister Harris Menorat van Justitie en Politie Justpol om gevoelige veiligheidskwesties tijdens een vergadering in comité-generaal te bespreken. Atompai zegt dat hij deze bijeenkomst niet heeft bijgewoond omdat de samenleving volgens Atompai recht heeft op volledige informatie. Hij vindt dat de overheid sneller en daadkrachtiger moet optreden wanneer ernstige misstanden binnen het veiligheidsapparaat aan het licht komen. Onder de aangehouden politiefunctionarissen bevinden zich onder andere leden van het arrestatieteam en onderofficieren. Zij worden verdacht van overtreding van de wet verdovende middelen en betrokkenheid bij criminele organisaties, waaronder zaken die verband houden met onderschepte cocaïnezendingen. Daarnaast zijn politieambtenaren aangehouden in verband met wapenzaken en vermeende afpersing van burgers. Atompai vindt dat overtredingen door politiemensen zwaar moeten wegen, omdat juist zij belast zijn met het handhaven van de wet en het beschermen van de samenleving. Tot zover een bericht uit waterkant.net. Suriname Herald.

0: Daar ga ik naar mijn laatste bericht. Dat zijn de koersen van de Centrale Bank van Suriname. Ze zijn er 15 juli, vandaag 10 uur ochtend Suriname tijd, 3 uur 's middag Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt, dus je gaat inleveren bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je 37,504 SMB voor terug. Echter, als je US dollar wil kopen, je want buy van US dollar, van American dollar, je moet bij 37,823 SRD. Nogmaals, als je US dollar wil kopen, moet je 37,823 SRD neertellen. Als je euro inlevert te verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 42,846 SRD voor terug. Wil je euro kopen, moet je 43,188 SRD neertellen. Dus de one buy van Europees money, dan jongens bij 43,188 SRD. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen kost je 1782,30 SRD. 100 euro kopen kost je 4318,80 SRD. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, woensdag 15 juli. Ik had prachtige technische assistentie van Regis. Regis, dankjewel. Vandaag vindt de tweede halve finale plaats tussen Engeland en Argentinië. Ik weet niet waar jullie zijn. Ik geef wel mijn voorkeur. Ik heb graag dat Engeland het wint van Argentinië. Want ik kon weer naar de Sunny voor Messi. Messi en ik handsbal. Van elkaar refri voor Luku. Messi kan blijken door. Messi bijna brokken aan voeten. Blijken kan go door. Van interpreteer. Terwijl Tina Tramang, dan vaar je bari. Kan Luku, kan Luku. Ja, maar moet je spelletje. Dat moet ophouden. Wie wint, ik, Romeo Hoos, wens dat Engeland wint van Argentinië. Zodat aanstaande zondag een finale wordt tussen Engeland en wie had gisteren gewonnen?
1: Niet Frankrijk, maar
0: Spanje. Engeland en Spanje. Ja.
1: Spanje.
0: Ik hoop dat het een... want Spanje heeft Frankrijk ook verrast met die 2-0. En Mbappé. Dan de Chetty Mbappé. Zodat een ombe kan doen noti. En die ballen die hij heeft gekregen waren allemaal misballen. Dus ik hoop dat Engeland vanavond wint van Argentinië. Zodat een, hoewel ik wel van Argentinië hou, maar wat Messi doet kan niet. Het is alsof de VAR en de FIFA wil dat Argentinië wint. Dus ik hoop dat Engeland wint van Argentinië, zodat het zondag wordt een finale tussen Engeland en Spanje. Tot zover dus het nieuwshoofdstuk van vandaag, woensdag 15 juli. Ik zou zeggen, niet van de dag, het ziet er mooi uit. Ik heb prachtige technische assistentie ontvangen van Rajis. Dankjewel. Brasa, intraday, omitrawichi, dag.

0: Money Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, जॉनी नंबर वन है हमारा नाम।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: अदवकात कांतोर आन दराम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
6: Digitale radio, fahonfm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

0: ఓలండి స్కాట్ జబర్దస్త్ కళాకార్ ఫ్రమ్ ద మ్యూజిక్ ఫర్మాసీ రిష్తా మహేస్త్రు దీపక్ కన్హైజికా బిల్కుల్ నయా చట్నీ సాంగ్ 2026 కా साथियों, दो मिनट रह गया है छह बजने में, तो अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। दूसरा अध्याय जरूर सुनते रहना। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत।
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat twee militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Shabash, Sarnami, Chetni 20, Session 20, Kiavat Hai Jabarjast Song, Badi Dukh Dina, composed and arranged by Music AMS, Organewale Tha Arun Shio Dat, mixed and mastered by Vikas Lakshman. To Sathyo, वक्त आ गया है विज्ञापन और देश विदेश का समाचार का और देखा जाए तो हमारा जो सरनामी संगीत का प्रोग्राम था पहला और दूसरा अध्याय का वो समाप्त होने को आया साथियों अभी आप विज्ञापन सुनिए देश विदेश का समाचार उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा तो स्टेज चुनान आप ही का तो आवाज है जनता का आवाज है ब्रेक के बाद मिलता हूँ साथियों कहीं जाना मत कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री सुनने के लिए तैयार रहिए ना तो ब्रेक के बाद मिलता हूँ कहीं जाना मत अरे बजना यार
1: यू हैव अस गफंडन लेट अस नॉट मोर गान Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.

0: I love you all from the bottom of my heart. Our zindagi kudratne saadhya. To budhwar ratri 8 baje main hazir ho jaunga aap sabhi ke khidmat mein. Bye bye, shwai shwai, and enjoy.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Alevast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 3652.

0: 2021, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van

0: informatie www.minimumsummerfestival.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनाया गया आपको फ़ान हिंदुस्तानी रादों के रात के कार्यक्रम में, गीत गसल के कार्यक्रम में। निगतिम फिरें से अस्तक का ये गीत हमने अर्जुन के साथ पर पेश किए फिल्म पुनर्मिलन में। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है। पावन हिंदुस्तानी रादियो खुदनाफंद खुदनाफंद मुफरव आशा हुत में मुफरव आशा
1: Goed hoor, met u?
0: Chale, dhire dhire rustig aan. Ja. Wij doen ons best.
1: Ja, zeker. Dat doen jullie zeker.
0: Ik heb ook een paar weken in de padvinderij gezeten. Dus daar moesten wij... Akela, wij doen ons best. Misschien kan je dat.
1: Ja.
0: En mevrouw Asha, heeft u zich al voorbereid voor de voetbal? Of zegt u, nou...
1: Ja, zeker.
0: Argentinië
1: gaat winnen.
0: Oké. Ja, maar ik had een andere wens. Ik zou zeggen dat die beker in Europa blijft.
1: Ja, dat is
0: goed. Sowieso. We zien wel vanavond.
1: Ja, aha. Ik hoop het ook. Ik hoop dat Messi wint. Ja.
0: Nou, oké. Okay. Asha, heb je een gezegde of iets dergelijke?
1: Ja, zeker.
0: Ah, go ahead.
1: Ware rijkdom is niet wat je bezit, maar de rust en liefde in je hart.
0: Dat is geweldig. Heel goed. Prachtig. Kan niet anders.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Dat is van Gautam Buddha. Hè?
0: Ja. Oké. Nee, wist ik niet.
1: Okay. Ja, het is de gezegde van Gautam Buddha.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En heb je nog één of zeg je voor next week?
1: Ik heb nog één. Ik kan een hele boek gaan van voorlezen.
0: Oh, exactly. Oké, doe maar. Tweede.
1: Laat het verleden los. Leef niet in de toekomst. Leef in dit moment.
0: Nou, you're right. Dat is inderdaad zo. Mooi.
1: En ook van Gautam Buddha.
0: Ja, ook van hem, hè?
1: Ja.
0: Oké. Dus waarschijnlijk heb je een hele boek.
1: Ja.
0: Nou, dat vind ik prachtig. Ja. Nou, dat is geweldig. Dat boek moet je niet verliezen natuurlijk.
1: Nee, zeker niet.
0: Ja, en dan kunt u iedere keer één of twee eruit halen. En
1: ja, zeker.
0: De luisteraars.
1: Dat heb ik vorige keer ook gedaan. Dat zal ik wel wekelijks doen, ja.
0: Oké, nee, prima. Asha, met welk lied kunnen wij je vanavond blij maken, betaal?
1: Nou, ik wil voor mijn man, Karen Singh, wil ik Gia van de film Gunde, wil ik...
0: Karen Singh, aha.
1: Ja, Gia heet het.
0: Welk lied?
1: Gia, van film Gunde.
0: Film Gunde. Oké. Prima, ik heb het opgeschreven.
1: Ja.
0: Nee, prima. Dus als ik Gia zoek, dan vind ik hem wel.
1: Ja.
0: Oké, nee. Het zal wel lukken. Asha, je belt uit Utrecht, geloof ik?
1: Ja, provincie Utrecht, ja.
0: Utrecht, nee, prima. Asha, dankjewel dat we hebben gesproken en dank je dat je me hebt gebeld. Ondanks voetbal, maar dan heb je toch de tijd genomen om te bellen. Geweldig.
1: Ja, graag gedaan. Ja, het vindt heel leuk.
0: Oké. Okay. Ja. Mevrouw Asha, dankjewel. Ik wens u heel veel luisterplezier. En tot de volgende keer. En succes vanavond.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Dit was Asha ji, Asha Gauri Singh ji, Utrecht ke rehne wale. To lijiye, agla geet hum jo aapko sunane wale hain. और वो ये मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस क्या ख्याल है।

0: पूछो मेरे दिल से, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए फिल्म अनीता में से निकालकर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलिए अगला गीत पेश करने से पहले देखता हूँ कोई लाइन पर है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदना आफंद। हेलो
1: ये मधुर सुनावे
0: दख ब्रोयर सर न्यू मेंटल लाइफ इन द ऑयल सेंडिंग एक हद में इवन द वक्त सेट तो मुफ्रोग वर्षीला है तो रोटरडम कैसे बात है?
1: या मौई मैं चाहूँ खुद
0: मौई चले धीरे धीरे रोस्ट खान सूचिसान
1: या मैं तो धीरे धीरे तो
0: कहाँ तोर कहाँ रहो कुआं क्या आज गए ले कहीं
1: परिमा आदमी फंदा समीत हुए
0: ओके
1: एक अब अफलों पर डॉन तो दाखिल सोंग
0: ओके मौई
1: Ya, aku cuma best beli itu.
0: Oh, kau nggak nara? Aku yang super new.
1: Iya, wahdia bulare itu.
0: Aree, wah, mender kupu.
1: Or dane pelikane hati.
0: Ane wale kana.
1: Mujhe kitna pyar hai tumse.
0: Ah, ya, moi. Nee, el moi.
1: Aduh, ni el fani awal ni masih cewa sih dan. Ya, mak ikat bela mui ni mahir. Mori raja ho, le chalo ne diya ke paar.
0: Title song.
1: Sorry.
0: Title song from film. Film ne diya ke paar.
1: Ya, di fingo ke mui ni maro.
0: Mori raja ho.
1: Ya, ikat de mier marik deng khafu diya.
0: Ne mui.
1: Diya ke mui ham tu na jida honge.
0: Oh, dari song kinche.
1: Ya, ni kau faham dia faham dia out style ni mana?
0: Nih dah, tapi kalau ikan.
1: Ya, and he kept for your well dan and more itu. Adik saya kort nak kerja tu, kau?
0: Kau eh?
1: Ya. Bayi hore?
0: Ya, naturlik. Dah saya mau bunyut nak.
1: Ekstra?
0: Ya. Nih dia kalin ada lois teras.
1: Oh iya.
0: And men rechter hand. Minus het teken over mij, dus
1: wie heb je ook
0: horen.
1: Wie zei je?
0: Meneer, Minu Bhagwan Din. Want vandaag is Jozef er niet. Vandaar dat ik zelf heb opgenomen.
1: Ja, doe de groeten maar aan hem ook.
0: Volgens mij hoort hij zeker, want hij zit voor de buis nu al. De groetjes van Minu Bhagwan Din.
1: Ja, hij is groetjes terug hoor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je terug groeten.
1: Ik heb deze. Wat is de favoriete sport?
0: Aha.
1: Van Nederlanders.
0: Aha.
1: Vul jij maar even in. Wat is de favoriete sport van Nederlanders?
0: Hey Bhagwan, stom ke praxie. Sorry?
2: Sport kijken? Ja.
1: Nee. Wat is de favoriete sport van Nederlanders?
0: Ik zou. Okay, no. In Suriname waren wij, als wij dat niet verder konden, zeiden wij grandma also. Heb je daarvan gehoord? Dus als wij geen raad wisten, zeiden wij...
1: Nou, zal ik iets verklappen dan wat het is?
0: Dan moet je het wel zeggen, ja.
1: Koopjes jagen.
0: Oh, had ik kunnen weten, ja. Ja.
1: Nou, je kan toch niet alles weten, toch?
0: Ja, precies.
1: Maar ja, volgende keer dan kom ik met een hele Staanse mopje.
0: Kooi, maar dat mag van alles.
1: Nou, mag van alles. Dus weet je, deze nummer... zou ik graag willen.
0: Aha.
1: Dus ik denk, laat me maar even inbellen.
0: Nee, prima, geweldig.
1: Het is best wel leuk. Ik vind het leuk dat jullie altijd die telefoonnummer doorgeven, hoor.
0: Ja, natuurlijk dat, moet dat doorgegeven worden.
1: Sommige mensen vinden dat ook... zeggen ze, ja, waarom doen ze niet?
0: La bolila omlog.
1: Ik was net klaar met bij het Ghana luisteren en nu ben ik overgeschakeld naar jullie.
0: Ah, geweldig. Nogmaals, ja. Welkom.
1: Uzi. Ja, heel graag gedaan hoor.
0: Mevrouw Ursula, dank je wel uit Rotterdam.
1: En veel kijkplezier. Ik ja. Hoop dat die bekers blijft. Wat je zei net.
0: In Europa, ja.
1: Ja, dat zei je net toch?
0: Niet dat ik een hekel aan hun heb hoor, maar ik wil dat liever in Europa blijft.
1: Ja, ja, dat
0: nu,
1: is waar.
0: Maar nu goed. Is het ver zuider, onze zuiderburen. Ik had gedacht Frankrijk of Engeland. Maar goed.
1: Ja, dat
0: heb je
1: dacht
0: lager
1: ik
0: dan nog? Kan hoeven.
1: Ja,
0: kan het
1: nou, wacht. We gaan kijken, straks spannend hè?
0: Ja, dat is zeker. Gisteravond was
1: ik zit ervoor.
0: Gisteravond was het ook spannend.
1: Oh, die heb ik gisteravond niet naar gekeken.
0: 6-4 geloof ik, hè? Ja.
1: Oh mijn god, echt waar?
0: Ah, 6-4 voor Engeland.
1: Oh nee, gisteravond heb ik niet gekeken. Ik was een beetje vroeg in slaap gevallen.
0: Oké, prima. Vanavond dan.
1: Ja, hey, dank jullie ook en een fijne uitzending.
0: Dank je wel.
1: En ik zou zeggen tot horens, ja?
0: Ja, zeker weer. Tot volgende week. Heel veel luisterplezier en heel veel kijkplezier.
1: Ja, donderdag kan ik nooit luisteren naar jouw uitzending. Dan ben ik donderdag ben ik altijd weg.
0: Oh, chapeau.
1: Ik zit op sportschool natuurlijk ook.
0: Nee, begrijp ik.
1: Dan kan ik het niet volgen.
0: Nee,
1: maar goed.
0: Geef niet.
1: Dankjewel, hè. Nogmaals, ook de groeten aan je collega.
0: Ja, hij hoort ook. Ja,
1: ja oké, dankjewel.
0: Dag, mevrouw Ursie.
1: Dag.
0: Ye thi Ursula ji, Rotterdam ke rehne wali. To chaliye, agla geet hum chala rahe hain. Ye ek lamba chawada geet hai. Aur is tarah se aa raha hai. सत्यमेव जयते में से निकाल रहे हैं बप्पी लहरी के सांस पर बप्पी लहरी खुद

0: दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत और हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए यहाँ से पेश करते हैं विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़ और न्यूज़ के बाद मैं फिर वापस आ रहा हूँ भैया मीनू भगवान दीन जी के साथ। यहाँ से पेश करते हैं विज्ञापन और न्यूज़।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 365 22

0: wel heel veel luisterplezier en heel veel kijkplezier.
1: Ja.
0: En tot de volgende keer.
1: Ja, tot volgende
0: keer. Dag mevrouw Bea.
1: Oké, fijne avond.
0: Zelfde dag.
1: Ja, die doei.
0: Yet he bea ji Utrecht kerene wali. To Benjamino, ontwikkeling? Niks bijzonders?
2: Nog niks.
0: Oké. Oké, nee, prima. Benjamino, hem ke verslag deel karen van die voetbal. To lijiye agla geet hem jalane wale hain. Aur wo ye hai, is tarah se aa raha hai. Ye raaste hai pyaar ki. Hello, Fisheye. Oh, Asha Ji.

0: Vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Alen vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: जब हम जवां होगे और जब हम जवां होगे तो तुझे याद हम करेंगे दोस्तों। और ये बहुत नेकत इंद्रिय तक का ये फिल्म है। जब हम जवां होगे हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 6 5 2 2 7 4। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 47 of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahon Hindustani radionieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार, फरमाइशें या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 6 3 2 7 4 मेरी इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.